De 9e zittingsperiode van het Europees Parlement. De COVID-19-pandemie en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne hebben de agenda van de 9e zittingsperiode van het Europees Parlement gedomineerd. In het licht van deze uitdagingen heeft het parlement zich toegelegd op de groene en de digitale transitie. Het doel was om de veerkracht van de EU te vergroten en de democratische waarden te versterken. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast sommen we de grootste verwezenlijkingen van het Europees Parlement van de afgelopen 5 jaar op.

economisch en sociaal herstel en een sterke EU-begroting. Tijdens de 9e zittingsperiode zijn er grote inspanningen geleverd om de economie en de samenleving te helpen herstellen van de pandemie. In 2020 hebben de onderhandelaars van het parlement met succes gepleit voor het grootste financiële pakket van de EU ooit, om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en een nieuwe generatie EU-programma's te financieren. De parlementsleden wisten ongeziene hoeveelheden EU-financiering los te krijgen. Er ging 16 miljard euro naar vlaggenschipprogramma's als EU for Health en Horizon Europa. De robuuste begroting van de Europese Unie was cruciaal om herstelmaatregelen te financieren, bedrijven te ondersteunen en de sociale cohesie tussen de EU-landen te waarborgen. Met het oog op Oekraïne en een autonomere Europese industrie werd de lange termijn begroting van de EU herzien. Zo werden er initiatieven opgezet zoals de Faciliteit voor Oekraïne en het Platform voor Strategische Technologieën voor Europa. Het parlement waakte over de financiële middelen van de EU en zag erop toe dat de EU-landen rekening hielden met de digitale en klimaatdoelstellingen en eerbied hadden voor de rechtsstaat. Op het vlak van sociale rechtvaardigheid kwamen de parlementsleden op voor eerlijke lonen, transparante belastingen en regels tegen dwangarbeid. Daarnaast vormde nieuwe wetgeving de basis voor inspanningen om corruptie en witwaspraktijken tegen te gaan. Klimaatbescherming en milieubeleid. De klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging. Het Europees Parlement heeft dan ook een prioriteit gemaakt van milieubescherming en duurzaamheid. Zo werden er ambitieuze beleidsmaatregelen ingevoerd om de CO2-uitstoot te verlagen, hernieuwbare energiebronnen te promoten en een groenere economie te bevorderen. In juni 2021 werd ook de Klimaatwet aangenomen. Op grond daarvan moet de EU in 2050 klimaatneutraal zijn en moet ze in 2030 haar broeikasgasuitstoot met ten minste 55% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Daarnaast heeft het parlement voor strengere regels op het gebied van luchtkwaliteit gezorgd en voor nieuwe vereisten om de hoeveelheid verpakkingsafval en industriële emissies in de EU terug te dringen. De parlementsleden gaven voorrang aan investeringen in schone technologieën en aan initiatieven voor een circulaire economie. Verder hebben ze stappen genomen om ontbossing tegen te gaan en duurzame consumptie te stimuleren. Regels voor een veilige en concurrerende digitale omgeving. Op digitaal vlak lag de nadruk op veiligheid en concurrentievermogen. Het parlement keurde regels goed om persoonsgegevens te beschermen, de cyberbeveiliging te verscherpen en innovatie in digitale technologieën te bevorderen. Op die manier legde het de basis voor een bloeiende digitale economie. Verder pleitte het parlement voor ethische artificiële intelligentie, een grotere verantwoordingsplicht voor online platforms en degelijke gegevensbescherming. Met initiatieven zoals de Digitale Diensten en de Digitale Marktenverordening kwamen er normen voor eerlijke concurrentie en gebruikersrechten. Ook werden er maatregelen voor betere cyberbeveiliging en een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens ingevoerd. Consumentenbeleid voor de groene en de digitale transitie. Het parlement zette de rechten en de bescherming van de consument centraal in de groene en de digitale transitie. Het keurde nieuw beleid goed om de positie van consumenten te versterken, duurzame consumptie te promoten en de digitale geletterdheid te vergroten, zodat iedereen in de EU erop vooruit kan gaan. Bouwen aan de Europese Gezondheidsunie. De Europese Gezondheidsunie was een van de prioriteiten van het parlement tijdens de 9e zittingsperiode. Het doel ervan is om de gezondheidszorgstelsels te versterken en de paraatheid voor pandemieën te vergroten. Gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot betere coördinatie, veilige toegang tot vaccins en betere gezondheidsinfrastructuur in de hele Europese Unie. De financiering van het EU for Health-programma werd verdrievoudigd om de openbare gezondheidsinfrastructuur te versterken en de EU beter in staat te stellen om op crisissen te reageren. Het parlement richtte de subcommissie Volksgezondheid op om de coördinatie tussen de EU-landen te verbeteren
en initiatieven zoals de Europese gehandicaptenkaart werden in het leven geroepen om de inclusiviteit en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen. Hervorming van het migratie- en asielbeleid. Ook de uitdagingen op het gebied van migratie en asiel bleven een prioriteit. Het Europees Parlement werkte aan een vergaande hervorming van het migratie- en asielstelsel van de EU. De bedoeling was om eerlijk, menselijk migratiebeleid te ontwikkelen, om solidariteit tussen de EU-landen te creëren en de mensenrechten te waarborgen. Via het migratie- en asielpakket werden uitgebreide hervormingen doorgevoerd om procedures te stroomlijnen, de mensenrechten van migranten te beschermen en de grondoorzaken van migratie aan te pakken. De inspanningen waren gericht op legale migratieroutes, de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt en toezicht op het Europees Grens- en Kustwachtagentschap Frontex. Daarbij werd gestreefd naar een evenwicht tussen grensbeveiliging en humanitaire overwegingen. Het parlement staat achter Oekraïne. In een klimaat van geopolitieke spanningen toonde het Europees Parlement zich solidair met Oekraïne. Het veroordeelde de Russische aanvalsoorlog, legde Moskou sancties op en bood Oekraïne humanitaire hulp. De parlementsleden hebben ervoor gepleit om EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te starten en de Russische oorlogsmisdaden te erkennen. Ook steunden ze de democratische ambities en de soevereiniteit van Oekraïne. De EU bood het land diplomatieke en humanitaire hulp en bevestigde zo haar engagement voor vrede, stabiliteit en de soevereiniteit van haar buurlanden. Verder nam de EU initiatieven om internationale samenwerking en de mensenrechten te bevorderen, waardoor ze een belangrijkere rol ging spelen op het wereldtoneel. Europese democratie, gemeenschappelijke waarden, regels en rechten. De democratische waarden en de grondrechten in stand houden was nog steeds een hoeksteen van de missie van de EU. Belangrijke inspanningen werden geleverd om de democratische instellingen te versterken, de rechtsstaat te verdedigen en de rechten van alle inwoners van de EU te beschermen, met als doel de integriteit en veerkracht van de Europese democratie te waarborgen. Hervorming van de kieswet en institutionele hervorming. Het parlement gaf gehoor aan de vraag om hervormingen op het vlak van verkiezingen en instellingen die de transparantie, de verantwoordingsplicht en het democratisch bestuur in de EU verbeteren. Er werden voorstellen gedaan om de besluitvormingsprocessen efficiënter te maken, de betrokkenheid van de burgers te vergroten en het vertrouwen in de Europese instellingen te bevorderen. Het is duidelijk dat er ondanks ongeziene uitdagingen grote vooruitgang is geboekt op het pad naar een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa. De EU heeft voorrang gegeven aan economisch herstel, klimaatmaatregelen en democratische waarden, zodat ze zich nu in een goede positie bevindt om de problemen van de toekomst het hoofd te bieden. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio.

Europa maakt een grote demografische verschuiving door. In 2050 zal naar schatting bijna een derde van de EU-bevolking 65 jaar of ouder zijn. Mensen leven nu langer en gezonder dan vroeger. Dat is weliswaar een grote prestatie voor de samenleving, maar deze vergrijzing gaat ook gepaard met een aantal uitdagingen. Om ervoor te zorgen dat ouderen een volwaardig en gezond leven kunnen leiden, heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast kom je meer te weten over wat de EU doet voor ouderen. We gaan dieper in op de impact die de initiatieven van de EU hebben op het leven van miljoenen mensen in Europa. Momenteel is meer dan een vijfde van de bevolking in de EU 65 jaar of ouder. In 2050 zou dat cijfer oplopen tot bijna een derde van de bevolking. De vergrijzing van de EU-bevolking zal ingrijpende gevolgen hebben op verschillende gebieden, waaronder gezondheidszorg, sociale diensten, de arbeidsmarkt en de economie. Om ervoor te zorgen dat ouderen een volwaardig en gezond leven kunnen leiden, heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd. Het EU-beleid voor ouderen heeft vier hoofddoelen: actief ouder worden, sociale inclusie, gezondheids- en langdurige zorg en financiële zekerheid. Laten we die even onder de loep nemen. Het concept van actief ouder worden gaat over ouderen de kans geven een gezond, onafhankelijk en volwaardig leven te leiden. De EU is hier groot voorstander van. Ze ondersteunt bijvoorbeeld programma's die een leven lang leren, vrijwilligerswerk en deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen. Zo is er via het Europees Sociaal Fonds financiering beschikbaar voor projecten die de vaardigheden en inzetbaarheid van oudere werknemers verbeteren. Het is ook van cruciaal belang om ouderen in de samenleving op te nemen en ze actief te laten deelnemen zodat ze niet geïsoleerd raken. De EU heeft bijvoorbeeld een comité voor sociale bescherming dat beleidsadvies geeft aan de ministers van de EU-landen in de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Het comité voor sociale bescherming houdt ook toezicht op en brengt verslag uit over de sociale situatie van ouderen in de EU. Initiatieven zoals het Europees Innovatiepartnerschap in zaken actief en gezond ouder worden hebben bovendien tot doel samenwerking te bevorderen om tot innovatieve oplossingen te komen voor sociale inclusie. Daarnaast zijn gezondheidszorg en langdurige zorg essentieel voor het welzijn van ouderen. De EU heeft meerdere initiatieven opgezet om aan deze gezondheidsbehoeften te voldoen. Zo is er het EU4Health-programma, dat projecten ondersteunt die zorgsystemen verbeteren, en het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa, waarmee onderzoek naar veroudering en leeftijdsgerelateerde ziekten wordt gefinancierd. Bovendien wordt in de Europese pijler van sociale rechten het belang benadrukt van toegang tot diensten voor langdurige zorg en steun voor mantelzorgers. Tot slot is ook financiële zekerheid een belangrijk aandachtspunt in het EU-beleid voor ouderen. Toegang tot toereikende pensioenen en sociale uitkeringen is onmisbaar zodat ouderen hun waardigheid en onafhankelijkheid kunnen behouden. De EU ondersteunt dan ook al haar lidstaten bij de hervorming van hun pensioenstelsels om ervoor te zorgen dat die houdbaar en toereikend zijn. In 2023 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité, of kortweg EESC, een alomvattende Europese strategie voor ouderen voorgesteld. Het EESC is een adviesorgaan van de EU dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt, waaronder werkgevers, werknemers en andere belangengroepen. De voorgestelde strategie stoelt op het idee dat de EU een alomvattende aanpak nodig heeft om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van haar vergrijzende bevolking. In het voorstel worden een aantal belangrijke aspecten toegelicht. We vatten ze even samen. Ten eerste benadrukt het EESC dat ouderen in staat moeten zijn actief deel te nemen aan de samenleving. Dit betekent dat er moet worden gewerkt aan leeftijdsvriendelijke omgevingen, dat ouderen toegang moeten krijgen tot digitale technologieën en dat hun deelname aan de besluitvorming op alle niveaus moet worden aangemoedigd. In de voorgestelde strategie wordt gepleit voor geïntegreerde gezondheids- en sociale zorgdiensten die persoonsgericht zijn en die

0: inspelen op de behoeften van ouderen. Ook wordt er nadruk gelegd op het belang van preventieve maatregelen, gezondheidsbevordering en toegang tot kwalitatieve zorgdiensten, met inbegrip van geestelijke gezondheidszorg. Economische zekerheid is een ander fundamenteel onderdeel van de strategie. Het EESC stelt maatregelen voor om armoede en sociale uitsluiting bij ouderen te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan toereikende pensioenen en kansen voor ouderen die op de arbeidsmarkt willen blijven. In het voorstel wordt ook het belang van een leven lang leren benadrukt. Ouderen kunnen zich op die manier makkelijker aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt en aan nieuwe technologieën. Het doel is bijvoorbeeld om digitale vaardigheden te stimuleren en toegang te bieden tot trainingsprogramma's. Onderzoek en innovatie zijn van cruciaal belang om nieuwe oplossingen te ontwikkelen waarmee de vergrijzende bevolking kan worden bijgestaan. Het EESC roept op tot meer investering in onderzoek op het vlak van vergrijzing, leeftijdsgerelateerde ziekten en innovatieve technologieën die de levenskwaliteit van ouderen kunnen verbeteren. Een ander belangrijk thema in de strategie is het bevorderen van solidariteit tussen generaties. Door samenwerking tussen generaties te bevorderen, kunnen we de sociale cohesie versterken en mensen aanmoedigen elkaar te steunen. In het voorstel wordt er ook op gewezen dat de mensenrechten en waardigheid van ouderen moet worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie en misbruik en de bevordering van de rechten van ouderen op alle gebieden van het leven. Het voorstel van het EESC voor een Europese strategie voor ouderen is een alomvattende blauwdruk die gericht is op het creëren van een inclusieve, ondersteunende en rechtvaardige samenleving. Om de uitvoering van deze strategie te laten slagen, moeten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen nauw samenwerken en ervoor zorgen dat de behoeften en rechten van ouderen voorop staan in het EU-beleid. Het Europees Parlement komt op voor de rechten en het welzijn van ouderen en steunt de alomvattende aanpak van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het erkent ook de bijdrage van ouderen aan de samenleving en door zich aan te sluiten bij het voorstel van het EESC wil het een inclusieve en ondersteunende omgeving creëren voor de oudere bevolking in de EU. Het slagen van deze strategie hangt af van de gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden, waaronder regeringen, maatschappelijke organisaties, de particuliere sector en ouderen zelf. Door samen te werken kunnen we een samenleving tot stand brengen die haar oudere bevolking waardeert en ondersteunt en waarin hun bijdrage wordt erkend en hun welzijn wordt bevorderd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni gestalten dieses Jahr Millionen Unionsbürgerinnen und Bürger mit ihrer Stimme die Zukunft der Europäischen Union mit. Bei der Europawahl. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und die Europawahl ist eines der größten Demokratieereignisse der Welt.
2: In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles Wichtige über die Wahl zum Europäischen Parlament. Diese Folge dreht sich darum, wie man zuverlässige Quellen von Desinformation unterscheidet und wie man offizielle Informationen der EU-Organe erkennen kann.
1: Die Europawahl steht vor der Tür. Deshalb ist es wichtig, gut über die Kandidatinnen und Kandidaten, die politischen Strategien und die Themen Bescheid zu wissen, um die es geht. Aber das Internet wimmelt von Fehlinformationen und macht es einem schwer, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Heute zeigen wir Ihnen Strategien, die helfen, einige Klippen zu umschiffen.
2: Aber warum ist es eigentlich so wichtig, zuverlässige Quellen zu finden? Nun, Fehlinformationen können unsere Sicht der Dinge und unsere Entscheidungen beeinflussen, besonders unsere Wahlentscheidungen. Und die EU ist zugegebenermaßen nicht leicht zu verstehen. Man braucht schon genaue Informationen, um zu begreifen, wie sie funktioniert.
1: Wenn Sie etwas im Netz suchen, geben Sie wahrscheinlich, wie viele andere, erst einmal Schlagwörter in eine Suchmaschine ein. Das ist auch gar keine schlechte Idee. Doch Vorsicht! Die ersten Suchergebnisse sind nicht unbedingt am zuverlässigsten. Meistens handelt es sich nämlich dabei um Webseiten, die ganz einfach gesponsert oder sehr häufig besucht werden. Wenn man mehr über die EU erfahren will und verlässliche Quellen sucht, empfiehlt es sich, gleich auf die offiziellen Websites der Organe und Einrichtungen der EU zu gehen. Sie bieten genaue und aktuelle Informationen über politische Strategien, Vorschriften und Aufgaben dieser

0: Allez, vous avez 2 heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B.
2: Love Me Tender ging in première op het 78ste filmfestival van Cannes in het onderdeel Un Certain Regard. Daar werd de film genomineerd voor de Rose Palm. Sentimental Value is een tragicomedie van de Deens-Noorse cineast Joachim Trier. Na de dood van hun moeder moeten de zussen Nora en Agnes hun afstandelijke vader Gustav onder ogen zien. Gustav is een voormalige beroemde regisseur die zijn dochters als kind heeft verlaten. Nora is uitgegroeid tot een ambitieuze actrice, waarmee ze een heel ander pad heeft gekozen dan Agnes, die koos voor het eerder traditionele gezinsleven. Gustav hoopt een comeback te maken en plant een film over het tragische leven van zijn eigen moeder, die getekend was door oorlogstrauma. Wanneer Nora de hoofdrol in de film weigert, geeft hij de rol aan een Hollywoodster. Naarmate de opnames vorderen, probeert Gustav zijn professionele nalatenschap terug te winnen. Maar kan hij de verloren band met zijn dochters herstellen?
3: Ja, maar ik heb er vooral met zorg. Ik trodde dat hij dat, maar... Ja, nou is het project.
4: Wat zei je?
3: Nee, dat is een bra ting, maar hij skal lage film igen.
4: Welke project dan?
3: Det har han snakket med deg om.
4: Min film? Den han skrev til meg?
3: Ja, den du ikke ville spille i.
2: De film ging in 2025 in wereldpremière op het filmfestival van Cannes, waar hij veel lof zaaide en de grote prijs wegkaapte. De film zal ook Noorwegen vertegenwoordigen op de 98ste uitreiking van de Oscars in de categorie Beste Internationale Film. De 5 finalisten werden genomineerd door een panel van filmdeskundigen uit heel Europa. Dat panel wordt elk jaar samengesteld door coördinatoren van de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement. De films die voor de Lux Publieksprijs genomineerd zijn, worden ondertiteld in de 24 officiële werktalen van de EU. Daarnaast worden ze in bioscopen in heel Europa vertoond. Wie een voorstelling bijwoont, kan de films beoordelen door ze een score van 1 tot 5 sterren toe te kennen op het speciale platform van de Lux Publieksprijs. De leden van het parlement bepalen samen met het publiek de winnaar. Elk tellen ze voor de helft mee in het eindresultaat. De winnende film wordt in april bekendgemaakt tijdens een speciale uitreikingsceremonie in het Europees Parlement. Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa. De vertaaldienst van het Europees Parlement heeft de 5 genomineerde films in de 24 officiële werktalen van de EU ondertiteld voor dove en slechthorende kijkers. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Merhaba al-Storia u Fatti. Il podcast fi nitlu fil-fond f'avvenimenti storici ewlenin u l-impatti dejji ma tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se niskellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.